Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik heb de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En de muziek in dit programma heeft te maken met taal en liedjes. En wel één taal voor twee liedjes. Of één liedje voor twee talen. En ik weet zeker dat jullie die liedjes allemaal zullen herkennen in deze of een andere taal. En Frans Hertogs doet ook mee aan dit programma en hij vertelt over simpele taal. Want vroeger hadden we allerlei naamvallen, woordgeslachten en werkwoordsvormen, klankverschuivingen en een knappe ingewikkelde grammatica. Tegenwoordig is onze taal aanzienlijk simpeler. Waarom? Dat is moeilijk te zeggen. Onze grootouders praten veel langzamer en bedachtzamer. Wij praten steeds sneller en alleen dat scheelt waarschijnlijk al een heleboel. En Frans Hertogs gaat het allemaal uitleggen vandaag. Dus, ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of het geklets van Frans.

0: En dat was Rob de Nijs met Veronica. En ik ga zo dadelijk verder met een liedje van Lisbeth List. Brug over troebel water.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

En Willem Bart, die zong Dans nog eenmaal met mij. En Willeke Alberti gaat verder met een liedje dat jullie allemaal kennen in het Nederlands. Het regent.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

simpele taal. Wat zou je denken? Zijn de oertalen de simpelste talen of zijn ze nou juist de meest ingewikkelde? Nou, waarschijnlijk vermoed je dat oude talen toch wel eenvoudiger zullen zijn dan moderne. Maar ja, maar dan heb je het mooi mis hoor, want talen ontwikkelen zich van ingewikkeld naar eenvoudig. Nou, neem nou onze eigen taal. Vroeger hadden we allerlei naamvallen, woordgeslachten en werkwoordsvormen, klankverschuivingen en een knap ingewikkelde grammatica. En tegenwoordig is onze taal aanzienlijk simpeler. En waarom? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Onze grootouders praten veel langzamer en bedachtzamer dan wij. En wij praten steeds sneller en alleen dat scheelt waarschijnlijk al een heleboel. Het Engels en het Afrikaans zijn ons al een eindje voorbij. Kijk maar naar hun versleten werkwoordsvormen, hun versimpelde zinsbouw en de torentjes van los opgestapelde woorden. Het is grappig om te zien hoe ver het Engels kan gaan met zo'n wankele stapel losse woorden. Zo las ik gisteren het volgende. A 2017 Massey University Illicit Drug Monitoring System IDMS Report. Nou, die constructie is een wankele stapel van niet minder dan 13 losse woorden die zonder onderling verband balanceren op de rand van klaterende onzin. Bij ons zou het lachwekkend zijn, maar in het Engels niet. Hier wordt de simpelheid zo overdreven dat het weer extreem ingewikkeld is. Ja, je moet het 3 keer lezen voor je het snapt. Wij zouden dat helemaal anders doen. Wij zouden de hoofdwoorden in onderling verband brengen. Een rapport van de Massey Universiteit uit 2017, dat gaat over het systeem dat, enzovoorts, enzovoorts. Kortom, wij zouden allerlei kleine verbindingswoordjes toevoegen of woorden samenvoegen om onze constructie maar zo duidelijk mogelijk te maken. En zo'n Engelse stapel, die valt bij ons meteen om tot een onbegrijpelijke berg van losse onderdelen. Een ander sterk voorbeeld van versimpeling zijn de werkwoordsvormen. Het Engelse werkwoord to come heeft maar 4 vormen. Come, comes, came en coming. En het Nederlands kent kom, komt, komen, komen, kwam, kwamen, gekomen en komend. 2 keer zoveel dus. En die versimpeling van het Engels geldt voor een heleboel andere vormen ook. Vooral het Engels is dus in veel opzicht verder ontwikkeld, of misschien afgesleten, dan het Nederlands. Al mogen wij er weer trots op zijn dat onze spelling weer dik 4 eeuwen voor ligt op de Engelse. En in versimpeling ligt onze taal nog weer een straatlengte voor op het Duits, dat onder andere met zijn springlevende naamvallen nog veel ingewikkelder is. Is die ontwikkeling naar vereenvoudiging nou goed of slecht? Ik denk eerlijk gezegd dat het niet echt veel uitmaakt. Het doet er niet toe hoe je het zegt of spelt, maar wat je te vertellen hebt. En misschien heeft die versimpeling inderdaad met de spreeksnelheid te maken. Maar vaak is onze ondersteunende zinsconstructie wel weer duidelijker. Maar het kost meer tijd en hoe minder poespas, hoe sneller je boodschap doorkomt. En het verschijnsel kan ook samenhangen met de integratie van andere talen, hoor. Zo zijn in Engeland hele volkstammen versmolten. De Kelten, de Schotten, de Welshmen, de Romeinen, de Angelen en de Saksen en tenslotte de Fransen. En ze hebben allemaal hun sporen achtergelaten in het huidige, aan elkaar gesmolten Engels. Ja, zoals zo vaak zit het moderne Nederlands weer ergens tussen het huidige Engels en het Duits. Alweer de deugd in het midden. Wij hebben dus geen erg ingewikkelde, maar ook niet een erg simpele taal. Als je het mij vraagt, net goed. Ik dank u wel.

Dat was Benny Nijman met Net toen ik jou nodig had. En Rudy Meins gaat verder met Ik wil niet dat jij mijn tranen ziet.

zonder liefde, zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten, ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan, nam al mijn twijfels weg.

Dat waren Mieke en Joe Valley met Soms is Liefde. En Nico Landers gaat verder met Liefde in

En dat was Koel Water door de Chico's en Tom Prairie Pioniers. En Connie van den Bos en Janis 1 gaan verder met Don't Leave Tonight.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn Global-programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.